Vertrouwen mij is veilig om jouw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onferm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van jij is gegeven mij, ik get geland met de helm. Forever or never cancel, helaas genoemd baby. Ik span niet dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: geen best waar je leven schetst.
1: Of een stam.
0: Diep uit kaart, een mythe getouw. En hier moet jij jouw menselijkheid aanschouwen.

tussen Ace Blok en mij aan. Mijn hart is tevreden, want ze heeft mij toegelaten. Ver weg genoeg om die mee te wezen.

het op mijn schat komt ons proberen als zijn. Ik die hoofd van alle wildspijn. Kijk mij bij verrasie, breng voor mij een doffer gazie. Bel die dokter, doe toch iets te blief voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of vind een stukje voor mij om mijn voorhoofd vast. Hoe die lieve naar het nu besef ik hier die waarheid. Hoe het vreed

wat het mij gedraagt. Nooit, nooit weer, nooit, nooit meer. En na toch mijn kop is hier. Voel mijn hart kloppen, lekker vijzelen.

net op mijn kat, kom op, probeer dat zijn. Ik heb die oud van alle hoe fijn. Kijk, met die verhaal, die brengt voor mij een doffer gas. Die bel die dokter, doet toch iets te blieven voor mij. Zoek iets voor mij in die medicijnenkast. Of vind een toekje voor mij om mij voor te pas. Hoe die lieve naar is, nou besef ik eerst die waarheid. Hoe dat vrees ik in die vrede babbelaas. Pas ons na bij een spoorwegstatie, een boomplantatie, vergeet die inflatie. Het echt verspreid worden bij een spatie, wat het mij gedraagt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: FM, nuus hoofdrakke.
1: Jou hoofnuus sê die eer, die DA sê Suid-Afrika se ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep. 'N Ma en 'n kind sterf van 'n voorval waarby minister Motsoaledi se ampsmotor betrokke was en Qatar sê Iran moenie die straat van Hormuz vir afpersing gebruik nie. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat woensdag die 13de mei is en het lyk soos volg. Pletmerg Baai 14-17, Gramstad 13-19, Mtata 10-23, Queenstown is op 12-19, Graaf-Reinet 11-20, Kraddock 12-18, Port St. John's 15-23, Bishu is op 12-19, Kokompo is London 16-22, is een lekker woord om te sê, Jeffreys Baai 14-18, met groot wind daar by julle, tot en met 70 km per uur vandag. Ek sien Alta Bekes het laat weet, dat het al vanochtend vroeg al op 37 km staan, so wees blief versigtig in Jeffreys Bay area. Uit en oogende Dispatch, julle is op 13-20 en Port Elizabeth 15 met een maximum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Voted joint number one primary school in Klabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Luister FM.

gezag is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: We zijn vandaag samen de Volkswagen Bessie. Ai, die vicepresident van vervoer. Lekker om te gezelsen. Lekker luisterstatie. So ja, dat is lekker. En al die lekkere dingetjes. Ik zie wat voor mij lekker is op sociale media. Is die rugby nies. Wat nou, ze staan er maar zeker zijn kop uitsteek. En niet altijd goede story nie, net om te zien. Een van die Georgië of Georgia spelers voor een 11-jaar ban gekregen. Nou.
1: Wat is dat gedaan?
0: Irine Omruil. Wow. Urine swapping, ja. Hy is nou net vir jaar voor die wereldbeker afskop. En, ach, het is mooi woord om te sê. Maar ja, jaar voor die wereldbeker afskop. En ja, hy is geband vir 11 jaar. Het is jou loopbaan, ek meen, dit is wat het is, ja.
1: En oor een maand begin ons weer kant klein klet.
0: Ja.
1: Ik
0: ben excited, man. Oh, I'm excited. Yes. Ja, ik kan ook werk voor een slag. So ja, dat is wat het is. Hier bij Lekker Nijster Stasie. Dat was Volkswagen Bessie. Net voor dit Jelof sê, Biki Chill. Ek is nogal like voor een Biki Chill. Maar ja, dat is woensdag. En dat is technically groetheid. Maar Lisa, you are... I'll be back.
1: Yeah. Ja, vanavond tussen 6 en 9 is ek hier so vir klein saterdag, so skakel in. Ek gesels kwart oor 6 vanavond met Carla Lee oor haar splinter nuwe treffer wat uit is. Dan het ons boeklamp soos gewoon die wijnuur vanavond. Ons het Jaak van 1933 wat inkom vir die wijnuur ook, saam met my en Janko. En natuurlijk net na 8 monumentaal. So ek hou saam met jou tot so 9 uur vanavond tussen 6 en 9 vir klein saterdag.
0: Easy peasy lemon squeezy, so gaan ons om die van J.K. is net hier na ons met een lekker paar mal likkies. Natuurlijk ook een beetje padkoos, wat altijd goed is vir die siel. Voel meestal van die tijd is net vir my en nie vir julle nie, maar oké. Okay. Voel er erg beteken
1: so. Ek voel ook so. As ek in my kar is van die padkoos speel, dan voel ek as ek moet aftrek en dan niet luister.
0: Ek doen ek al my hoed af ook, ja.
1: Dit is rarig paar mooi.
0: Het is, maar weet je wat is nodig? Ek denk rarig is, je weet, is crazy om te sê, nie crazy, is normaal om te sê, maar hoe verder van hier af, hoe meer is chaos in beheer. En as jy gaan kyk na Nelson Mandela Bay en al die dingetjies en alles, weet ek praat nou nog met my vrou. Weet ek kom uit 'n ander era uit as my vrou. Ek kom uit die 90s uit en ek dink die 90s is nog good, clean and wholesome. Ja. En jy, as jy na 'n kettingwinkel toe gegaan het jy 'n wynafdeling gehad. Mm. En op 'n Sondag was daar 'n seil oor hom getrek. Mm. Kon jy nie wyn koop nie.
1: Ja.
0: Was die bottelstore oop nie. En vandag se dae is dit vroeg oop, laat toe. Maak jy sok wie wat wat die. Nou, ek sê nie, dit is verkeerd nie, is jou en Daba, al die type dinge, maar daar was een groot fout vir Suid-Afrika, om die respect level uit die Sondag uit te vat vir die Here. En of die mense nou saam my stem of nie, ek is jou saak aan, ek gee nie om nie, maar vir my gaan het net op die groot ding is dat, en het is rarig, jy weet hoe verder weg, as jy wette uithaal uit die plek het, raak hulle wetteloos. Hmm. So as jy die Here uithaal, en die respect daarvan, raak het chaos. Trok absolute chaos. En as jy nie geglo nie, gaan kyk na Amerika.
1: Is waar.
0: Verstaan jy? En die eerste ding wat Trump gedoen het, wat het hulle gedoen? Bybels en bid teruggebring. Mm-hmm. So dit is een baie groot man. En ek dink regtig, Nelson Mandela Bay, we need a bit of Jesus.
1: Dit en toe ons Bybelstudie uit skool uitgevat het.
0: 100%, man. Dan was hier Jotonies.
1: Ja.
0: Maar dat was een onderwijzer speciaal daar gesit vir dit. Nee? Jesus our teacher. Is dat wat het noemde? Jesus our teacher?
1: Ik kan niet onthou nie.
0: Ik denk wel amper sê
1: Jesus. Ons het een ander naam vir dit gehad, maar ik kan niet onthou.
0: Oh, Apollo Rijn, mens.
1: Nee, dit, jy weet soos die ACVV.
0: Maar zeker een postjob.
1: Ek was in Grens. Wow.
0: In Kugompo.
1: In Kugompo. Grens is ook een nieuwe naam gegeven, kan ik net
0: maar Claude zeggen. Was ook in Grens, ja. Met
1: Grens jongen. Is niet meer Grens, nie. Die naam
0: het nou? Borda.
1: Nee, ek het gedink toe hulle dit verander, so het is Borda College geweest of iets. Of
0: ja, maar is het naam bij Borda College.
1: Maar nee, dit is... ek ken nie wat daar nie. Ek sal morgen vir jou sê.
0: Kugompo High.
1: Nee, dit is iets anders. Dit is een van die gymnasiumname. Something gymnasium.
0: Gaan we het meer interessant zelfs is my hoërskool is Brandwag. Ons noem het Brandwag, maar is die Brandwag. Omdat daar Brandwag is in Gauteng.
1: Ja.
0: Dus ons die Brandwag.
1: Die Brandwag.
0: Verstaan jy? Dis letterlijk, dis as iemand nou aan een kook uitbring, is dat jy, as jy kook, is jy nie die is die kook.
1: Die kook, ja.
0: So ja, dat is kwart voor 9 uur. Wie lekker luisterstasie. Dat is woensdag, morgens, donderdag, gloort op gloort. Nee, die week is afdraan, dan die naweek toe. Cheers, veilig wees in die weer, asseblief. En wie wat, vat bykie geduld op die pad. Sien die moeite waard, die.

Sien Romeo, my Juliet. In een groot wereld was ons perfect naar danskier. Alleen op die ritme, klop en boks, klop saam met die licht. De hart sê cowboy onder die straatlig. Lone Ranger op soek naar die manig. My Juliet.

so mooi daai Celine Dion, The Color of My Love. En terwijl ons op so rustig getrand is op hierdie woensdag, gaan ons nog een rustig enetjie ook speel tot en met die 10 uur nuus. En dan gaan ons nog lekker gesels, onthou so by 20 oor 10 vandag, Amoreye Ratman, een splinternuwe enkelsnit wat sy gaan vrystel. Ons gaan bykie met haar gesels en precies oor wie sy is, wat sy is, waarin sy op pad is en so voort. Joe Foster met Jantjie, kom nou bykie huis toe.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Je moet je dromen volgen en je dromen jagen. Je gaat hier oor verwerk. Ja, ik voel een holte in mijn hart. De lichtheid voelt zo vreed. Your memories blijven bij mij. En ik zal dit nooit vergeten.

0: Goeie begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa begrafenisdienste, 24 uur per dag.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, stappenroutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

het hy kan sien haar in sy gesig straal. En uit die vuis met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. I love my lamb. Met my blauw gitaar was ek Shakespeare, betuimel saas mekaar op een goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach,

0: zijn hier bij met Wacht voor jou. Luister even Big Nick samen met jongens. Kijk naar je boodschappen over vandaag's topic. Ik hoop het gewoon goed met jou. Hallo Leonie. Lies heeft van mij recording stuur. Zo niet wat. Niet gepland, nie, luister niet vooraf. Nie. Wat zit die ene keer zo voor mij? Kom maar kijk waar zijn nou. Middag ook groet is je Annie. Ik stuur een WhatsApp niet één keer. Ze zei weet niet wat. One take. Altijd week is je middag niet. Ik doe meeste meer stemnotas met mijn kinders. Maar als ik meer professioneel stuur, dan luister ik eerst en dan stuur ik aan. Mijn is veilig. Ik zal niet zomaar iets zeggen wat niet van pas is, nie, maar ik kan dit misschien tik. Ze zei altijd. Ze zei altijd, ze zei, joh, vast wat. Dan gaan ze tik, jongen, gebruik ze die alfabet. Lange Hein sê, voice notes is beter en veiliger. Geen verkeerde of ongewenste woorden wat spellchecker veroorzaak nie. Ek hoef ook nie 5 minuten te lees aan een lang tekst nie. Kijk nie, as jy 5 minuten lang moet lees aan iets wat op jou WhatsApp is. Lees jy of verskrikkelijk starig, of die mense het verskrikkelijke paragraaf al geskryf. Nee wat, ek was in een verhouding geweest, ons het vir mekaar boodskappe uitgetikke geprint. As ons so lang dinge wil doen, nie op die foon nie, asseblief nie.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Die eerste vraag. Hoeveel keer record jy om voordat jy om stuur? Nou, meestal van die tijd ek net één keer. Vraag 2. Stuur jy net wat ook al uitkom? Of luister jy daarna? Ek luister eerst daarna. Nummer 3. Is het veilig om een of vanaf jou hart op te speel? Meestal van die tijd, ja.
0: Ja, nee, maar nie, ek moet sê, jou, nee, ek het jou al geleer ken hier so. Jy sê van die luisteraars, ek weet nou, ek kan jou voice note speel. Niks sal uitkom skielikkie.
2: Middag, Nick, en al die luisteraars daar buiten. Soos ek sê, hierdie boodskap is om my die epit geskiet. So ek sê, ek worry hoe dit klink in die achtergrond, he. Dis ook altyd my boodskappe deurstuur. Ek weet, soos ek sê, weet, op die note, jy kan nie oor linkie. Dink om net so bykie, en dan gooi ek die voice note. As jy wil dink en recht maak en dit, dan kan jy maar tekst maar net soal stuur. Voice note is iets wat jy vannacht kan stuur vir iemand wat net wil iets wat gevindig wil sê. Nie een hele paragraaf verduidelik hê. En dan raak ek maar nie slaap. Want soos ek sê, die voice notes van 2 teken so, sorry, had ek oorspeed van, daar so is wat so 5 minuten lang is, nee dankie. Dan skryf maar opskrif van, dan stuur het vir my.
0: Ja nee, dit is wiekie erg, nie so lang nie. Dankie JP vir daai ene. En die ene, voordat ons nog een liekie toe gaan, is Pauline, en sy sê, ek stuur net, maar moet nooit my na hart luister nie. Oh, Pauline sê nie wat, liewers nie, sy weet nooit wat sy gaan sê nie. Praat saam, jy kan nog my boodskap bestuur. Vandaag se topic, ons praat er WhatsApp voice notes. Stuur jy one shot, een tyk, jy record net een voice note, jy stuur om, of luister jy eens na jy gerekord het, en dan stuur jy die ding deur om seker te maak. Alles klink nou baie mooi. Jy moet een mooi klink, ordentlik klink. En is jou voice notes veilig om na te luister? Hardop, as jy nou vir my ene stuur, kan ek hom op my foon net my foon vashou en klik play, dat allemaal wat om my staan nou maar hoor of is dit nie baie veilig nie. 08233 3667.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Klein wiekie los, dis waar hy op een mag mos, want jy kom loop net voorbij, jou lekker het my verlei. Hippe vir my, ons weer gaan moeilijkheid kry.

John Groot met Los en Arin Louise van Wyk, haar tek is brand. Vandaag se woord vir hartstaf, infernaal, I-N-F-E-R-N-A-A-L, infernaal, I-N-F-E-R-N-A-A-L. Gebruik om in een sin, stuur die sin naar die WhatsApp-lijn toe.

Dank jullie, dit is vandaag zijn woord van Hartstam. En dank je van me wat samen gespeeld heeft. Kom ons luisteren naar vandaag zijn Radio Lawaai. Hier is hij. En dit is Mark Maas als een kies. Kan je voor mij zeggen wat ze gedoen of gedierte is het hierdie? Kom ons luister samen. Nou, sy, dis vandag sy radio lawaai. Wat is dit wat jy daar hoor? 08233 3667.

0: Together, top-class sport, strong academics, and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is 'n leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Luister FM, weer.
5: Kijk vir oulaas wat jy weer dingen doen vanmorgen, donderdag 14 mei, Alival Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717, Dispatch 1117, Oost-London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Gramstad 918, Jeffreys Bay 1319, Mtata 619, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1317, Port St. John's 1219, Queenstown 519, en Uitenhaag 1118. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei.

0: daar met plaasdorp net voor het WGNL plaas toe. Nou, ek gaan nie nou plaas toe nie, ek gaan nou huis toe. So ek groet julle vir die aand, maar ek los julle in die bekwame hande van julle smiling Brits, wat in is net die na, en hy gaan soms jou kaart tot so net voor middernacht vanavond op rondom Tali Rits. Dan vang ek julle morgenochtend weer op die groot back breakfast, fris en fars in die ochend, met jou koppie tea of jou koppie koffie, of wat ook al jy by jou gaan hee morgenochtend. 6:00 vroeg, lekker lees ek vir jou die nuus, en dan kuier ons lekker saam tot 9:00 morgenochtend. Verder hoop ek julle het 'n geseënde aand verder. Ek hoop julle is veilig, ook al julle is snoesig warm, en dat julle die aand saam met my geniet het. En onthou, ek sien julle die 6de juni, nee, by 1933 for the beer and the blonde.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

jei mă ton dăis ni single obirakni. Marianne, voel je nog diezelfde?

jaar voorbij. En op Devil Peak, voor die engel gewaai. En die engel, het een traan het sy oor gevier. Waar sal die water bloot?

Ik verlam mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwijk. En kijk dat je opkomt, met die glam van die morgenzon.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei